0: Al moment die beste Musik. Mat de gréste niet.
1: My name is Somber.
0: Al moment die beste Musik.
2: Al moment.
3: RTL.